Denk je Derek rijdt per Wakkiki? Nee, nog kan u huren ook een dom.